0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
5: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

onder een stoppen. Daar begint Nachtdienst.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom

0: op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Het weer, kans op regen, vanmiddag zon en maximaal 30 graden.
1: De mooiste hits klinken hier. Nog een stukje beter. Omroep Horst aan de Maas.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft aanvankelijk droog. Het wordt drukkend warm. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. En bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 30 à 31 graden. Later in de middag richting de avond volgen er wel vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
3: Hi.
4: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
5: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
4: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
6: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
4: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft aanvankelijk droog. Het wordt drukkend warm. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. En bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 30 à 31 graden. Later in de middag richting de avond volgen er wel vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.

0: Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
1: Dit is jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer.
1: Jouw zomer.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op Bram Wante.

0: Kledingmaten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
4: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
3: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
5: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
3: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
7: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.

0: Ja, plaat met een fabuleus intro. Maybe tomorrow, Earth of Fire.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En om compleet te zijn, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Dat was de hele titel, Earth of Fire, met de onlangs overleden zangeres Johnny Kaagman. 1973. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag, de 27 augustus. We gaan ze weer draaien.
1: Schrijven

Ja, een samenwerking tussen Coldplay en BTS, de jongens uit Zuid-Korea. En My Universe, universeel plaatje. De goede oude tijd werd bezongen door Gerard Cox. Drink nog een glas op alles wat ooit was. Maar hij releveert het wel een beetje. Het was niet altijd rozengeur, geur en maneschijn vroeger. En Die Die, Nederlands nummer 1, Shakira en Burna Boy. Wij gaan naar 1968. Een soort van Forgotten 45 toch wel. The World of Oz and the Muffin Man.

0: Romalo en The Mavericks natuurlijk. Let's dance the night away. Eens eventjes kijken, hebben we nog iets te melden?
1: Oma's geschiedenisles.
0: Nou, oma heeft het volgende feitje. Dat gaat over Baccarat. 27 augustus 1977 komt Sorry, I'm a Lady van Baccarat binnen op 15 in de top 40. Het was de opvolger van die grote nummer 1 in Yes, Sir, I Can Boogie. En Baccarat bestaat uit Mariola Mendola en Mante Mateus. Dat zijn twee Spaanse zangeressen die na allerlei omzwervingen in West-Duitsland terechtkomen. Hier worden ze op 17 januari 1977 ontdekt door Rolf Soja en Frank Tostal, de producers die ook hun twee nummer 1 hits schreven. En ja, Yes, Sir, I'm a Lady. Of Yes, Sir, I Can Boogie was het. Sorry, I'm a Lady. Dat was dan inderdaad de opvolger. En kwam ook op nummer 1 terecht. En op deze dag in 1977 kwam die binnen in de top 40.

0: draaide laatst nog het originele van Los Lobos. Bestel maar, Rowan Heze. Wij bestellen van jou het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
2: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Paul McCartney en The Hope of Deliverance. Wat heeft die man toch een repertoire, hè? Dit nam hij op in 1993. 1987, een top 10 hit die je nooit meer hoort. Behalve vanmorgen weer eens Let Your Sunshine. Gebaseerd op het duet uit de parelvissers Frank Ashton en Mariska Verkolk. MUZIEK

Ja, voor de geboorteplaat van 27 augustus gaan we naar Amerika. 27 augustus is de geboortedag van Daryl Dragon. En hij was een van de leden, een van het duo Captain and Tennille. 1942 geboren en dit was de hit Do That To Me One More Time.

het genre viel onder de ska-muziek. En daar waren ze goed in. Madness natuurlijk en The Embarrassment uit 1980. Zo dadelijk Propaganda uit Duitsland, Duel Eye to Eye. En dan loopt het alweer tegen 10. En nu nog eventjes die Cat's Eye met Animal.

0: Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

0: Ja, lekker al die plaatjes hier in de ochtend bij Schijven voor Bedrijven. De muziek die doet zijn werk en de tijd die vliegt, hè, met leuke plaatjes. Hot Shell Ray, The Net, Tonight Tonight, De Lambada, Kaoma en de geweldig leuke nieuwe single van de 3J's. Jij zit in mijn hoofd, werd nog vooraf gegaan door de Spanish Troll van Mink de Vil.
1: Geschiedenis van de popmuziek.
0: Ja, het heeft toch wel iets met popmuziek te maken. Een mooie ontmoeting. 27 augustus van het jaar 1965 schrijven we dan. Dat was de datum dat de Beatles vanaf 10:00 s'avonds 4 uur op bezoek waren. 4 uur op bezoek waren bij Elvis Presley in zijn huis aan de Perugia Way in Bel Air in Californië. Ze praten gezellig over muziek, zingen enkele liedjes en Elvis speelt basgitaar. Paul McCartney zit achter de piano en hun managers, kolonel Tom Parker en Brian Epstein, die spelen biljart. Nou, John Lennon vraagt Elvis waarom hij geen rock'n'roll liedjes meer opneemt. Nou, Elvis was toen bezig met de opnames van de nieuwe speelfilm Paradise, Hawaiian Style. En de Beatles die zaten toen midden in hun tweede Noord-Amerikaanse tournee. Ze hadden 5 dagen vrij en gingen het eventjes buurten bij Elvis. Nou, 28 augustus 65 was toen hun volgende optreden in San Diego. Toen was hun korte break weer voorbij. Nou, dus de giganten van sterren die elkaar ontmoeten op deze dag in 65. Beatles. Even kijken, het volgende liedje hadden ze al eerder opgenomen. I Saw Her Standing There.
2: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.

Ja, The Breakfast at Tiffany's van de Deep Blue Something moet een lekker ontbijtje geweest zijn, 1996. En daarvoor wederom in noodgeval. Hetzelfde titel hadden we het vorige uur al met Meteor, maar dit was Goldbond.

somber. Hij leidt niet aan sterrenlures of een groot ego. My body isn't ready. Tyson & Co. daarvoor, Hela Ho en The Breakfast at Tiffany's heb je inderdaad gehoord van de Deep Blue Something. En ik had het nog over Goldband met noodgeval. Nou, die titel van Meteor was niet hetzelfde. Nee, dat was het vorige uur de nooduitgang. En dat was weer ooit de titel ook die het goede doel gebruikte.

0: Als het avond is van Suzanne en Freek. En ik zag bij Omroep Venlo wat interviewtjes met mensen die op het zomerparkfeest waren. En dan vroegen ze aan de jeugd, wouden jullie volgend jaar hier graag zien? Nou, heel veel van de jeugd zei, Suzanne en Freek. Nou ja, goed, dat is natuurlijk eventjes de vraag of dat überhaupt nog gaat lukken. Wij zijn toe aan The Forgotten 45. En dat doen we vanmorgen met een liedje. Wat in de Verenigde Staten nummer 13 kwam in de hitparade. En het was het jaar 1976. Bij ons was het niet zo'n hele grote hit. En ik heb het over de Doobie Brothers met Taking It to the Street. Nou, dat was een belangrijk nummer. Want de Doobies die stonden tot dan toe vooral bekend om een stevig gitaar-georiënteerde rock. En rond 1975 kwam de band echter op een kruispunt. En zanger en gitarist Tom Johnson had ernstige maagzweren. En moest zijn activiteiten binnen de band verminderen. Gitarist Jeff Skunk Baxter stelde daarop zijn voormalige Steely Dan collega Michael McDonald voor. En McDonald die bracht een hele andere muzikale kleur mee. Soul, gospel, funk en veel nadruk op keyboards. Taking It to the Street was meteen een soort visitekaartje van de nieuwe richting. En de tekst van het liedje heeft een duidelijk maatschappelijke politieke lading. En Michael McDonald zingt vanuit het perspectief van iemand die ziet dat mensen lijden en vraagt waarom er zo weinig verandert. Nou, de kern is eigenlijk als diegenen die beslissingen nemen niet luisteren, moeten de gewone mensen in actie komen. Kortom, gaan protesteren. Take it to the streets. Dan heb je de hele achtergrondinformatie van dit liedje. Ga ik niet bij elke plaat doen trouwens hoor. Van de Doobie Brothers voor morgen als Forgotten 45.
1: Forgotten 45.

understanding. Redbox, het gaat allemaal om peace and understanding for America 1987. Zo dadelijk, muziek van Post Malone. En nu nog even naar Duitsland. De Oosterburen hebben weer een nieuwe artiest, Jay Alexander.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en

0: Omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
2: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Zo, we zitten alweer in uur drie. Aftrappende met ABBA, Honey Honey. Daarna nog de nieuwe van Rondé. Ook wel leuk om die weer eens aan je te kunnen laten horen. En daarnet Bloem met Even aan mijn moeder vragen. En hoeveel gulden kostte het kaartje voor de film van vanavond?
1: Had je het goed gehoord?
0: Ja, het was 5 gulden. Ik vond het wel grappig. Het zat laatst in een quizvraag in Triviant. Bij Avro Tros is dat 's avonds op NPO 1. En daar kwam die vraag tussendoor. Dat vond ik wel grappig. Toen moest ik eraan denken. Oh ja, dan kunnen we toch eens eventjes laten horen aan je. Bloem, even aan mijn moeder vragen. Met zang van Joost Timp. Zoon van Mies Boomon en haar echtgenoot meneer Timp. We gaan naar Bart Verleeuwen. De plaat is een verhaal. Het is weer een nieuwe aflevering en Bart heeft de laatste tijd voor de nieuwe afleveringen ook eventjes een ander muziekje gebruikt. We gaan hem beluisteren. Eerst het verhaaltje, daarna het plaatje.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatsten de bomen het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
2: Was het verhaal

0: Zo, we werden door Bart Verleeuwen eventjes het bos ingestuurd. Nou ja, het is niet met een kluitje in het riet, maar we gingen naar The Forest met The Cure.
1: Elke morgen van 9 tot 12, schrijven voor bedrijven met Peter Trinek.

Taylor Swift en de Opa Light. Zo dadelijk het nieuws, Limburgse nieuws van 9:30. Limburgse liedje is trouwens van Lex Uiting zometeen. En eerst het liedje van de Simple Minds, Promised You a Miracle. Was de eerste hit uit het voorjaar van 1982. En de zanger Jim Kerr die was ooit getrouwd met Chrissie Hynde van The Pretenders.

De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Maastricht heeft deze zomer een Nederlands warmterecord gevestigd. 3 nachten achter elkaar kwam de temperatuur niet onder de 22 graden. Dat kwam nooit eerder voor. Een ruzie in Blerik is afgelopen dinsdag uitgelopen op een achtervolging met 2 auto's en een aanrijding.

0: aanrijding. Een man uit Veldhoven is daarvoor aangehouden op verdenking van bedreiging en poging tot doodslag. En de stichting Draaksteken Bezel is op zoek naar een regisseur voor het grote openluchtspectakel dat weer in 2030 wordt gehouden.
1: Hier klinkt je dag. Elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid.

Ja, Daniel Boone die vlak alweer na de zondag, The Beautiful Sunday. Hij zong dit in 1972. A Kind of Magic, Hocus Pocus, Pilatus Pas, verdraaide Queen en Emma Heesters met haar nieuwe hartebreker. Scene met Taylor en deze mooie Iedereen is van de wereld.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb hier bij Schijvenvoorbedrijf in de ochtend. We gaan eventjes naar de jaren 60. 1967, succes voor Ben Kramer. Hij was ook nog op het Zomerparkfeest in Venlo. En ja, de man is toch wel een stukje ouder geworden, maar dat kan ook niet anders. Want deze hit had hij al in de 60s. Zij, zij, zij, zij.

Zo, een stukje Sunshine in de muziek. Sunshine van Ginger Ninja uit 2010. Brengt ons aan het einde van Schrijven voor Bedrijven. Ja, eigenlijk had ik deze plaat als eerste moeten draaien. Start Me Up, maar we sluiten er lekker mee af. De Rolling Stones uit 1981. Ik wens je nog een fijne donderdag. Lunch makkelijk zometeen. En blijf lekker luisteren naar Omroep Horst en de Maas.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag.

0: vragen over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kroon.

This Can't Hold Us, Macklemore. Een hele goede middag. Het is 6:06. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Ricky Nelson, van Robin Heese, van The Weeknd, maar ook van de Pet Shop Boys. Uiteraard nog veel meer andere muziek, maar eerst het nieuws in het kort. Het Openbaar Ministerie, oftewel het OM, heeft gisteren 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de 52-jarige Fred H., die van 4 jaar is 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dan, de brandweer is gisteravond uitgerukt van brand op de Donkstraat in Zwolge. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de brandweer adviseerde om ramen en deuren gesloten te houden in de omgeving. En in de buurt van Piershof in Panningen hebben nepagenten geprobeerd mensen op te lichten. Dat gebeurde op 20 augustus jongstleden, maar de politie communiceerde het incident pas vandaag. In een oproep via Burgernet worden getuigen gezocht zich bij de politie te melden. En wat gaat het weer doen? Nou, de dag begon met wolkenvelden en een lokale bui. Vanmiddag schijnt de zon volop op veel plaatsen en het is broeierig warm met temperaturen tussen 28 tot 31 graden. Later vanavond en vannacht komt het vooral tot stevige regen- en onweersbuien. En je weet het laatste nieuws straks om 12:30. Het uitgebreide nieuws zelfs met het weer en de situatie op de weg. En je weet het, al het nieuws meteen te volgen op de site omroep1m.nl, omroephorst.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Romanezen, onze regionale, iets verder onze nationale artiesten, kan ik bijna zeggen. Romanezen met deze dagen. En over regionale artiesten gesproken. Na 24 jaar komt er

0: De vaste lovensteed van de Breukers uit Panningen. De gebroeders Ludgar en René Scheren stappen na het komende vastelovenseizoen. De twee stonden door de jaren heen op tal van podia in Limburg en boekten meerdere successen op de liedjesavonden en uiteraard het LVK. Het besluit om te stoppen komt niet doordat Ludgar en René geen plezier meer beleven aan het optreden. Enfin, ze gaan het zelf vertellen. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Nou ja, wie gaan er mee stoppen? Nou, veren door de geur. Dan gaan we stoppen met de Breukers.
2: Ze stonden op bijna alle vastelovenspodia in de provincie. Na komend vastelovenseizoen stoppen Ludgar en René Scheres als vastelovensduo. De Breukers uit Kapel hebben besloten dat dit een laatste seizoen is.
3: We vinden het nog steeds heel leuk om te doen. Maar we merken ook wel, mijn kinderen werden ooit, ik samen toen een appje zo van, hey, ik stond in de Kuzentempel of ik ben door en denk, oh ja, hij wil ik ook wel bijzien. Dus het is een beetje dus goed geweest. We hebben 24 superleuke jaren gehad, veel meegemaakt. Ja. En waar je zoiets van, dus nou is het nog leuk, wij vinden het nog leuk. We denken dat de mensen het nog steeds leuk vinden en volgens mij moeten ze stoppen zolang het nog leuk is. En niet dat mensen gewoon denken van, daar hebben ze die twee weer. En dat is niet, maar ik denk dat het moment er nou is om te zeggen, Breukers, jasken aan de kapstok.
1: Toen wij het weer terug 22 jaar bestongen, toen hadden we alles een beetje van, het is misschien een mooie tijd of moment om te stoppen. Maar ja goed, dan kreeg ze toch weer aanvragen voor het jaar erop en die optreden ging alweer twee jaar, weer over twee jaar geboekt. Nou ja, dan gaan we nog maar een keer door. Maar afgelopen jaar had ik ook heel erg van, het is toch allemaal leuk, maar het is ook wel goed geweest. En ja, dat was eigenlijk het moment dat we dachten, van, nou is het misschien op het goede moment dat we gewoon gaan stoppen en zeggen van, nou ja, het is klaar.
2: De lijst van successen is lang. 6 keer won de Broers de liedjesavond in Panningen in Kapel. 4 keer de beker op het PNM Liedjesfestival. En menigmaal werd de LVK-finale bereikt. In 2023 werden ze met de APK-site 5e met Viers Club Limburg.
1: De eerste paar jaar hebben we gewoon wat ieder jaar met de liedjes al meegedaan. En toen werden we langs toch een beetje gevraagd van links en rechts wat optreden, omdat mensen dat toch wel leuk vonden. Maar eigenlijk van 2007, 2008, een beetje het serieuzere werk. Marije Gijs gevraagd voor een nummer te maken. Dat moet in de gezet. En toen kwamen we in 2009 door mij in de finale. Eigenlijk heel onverwacht eigenlijk.

zo is het eigenlijk begonnen. 2013, de samenwerking met Mark van Mullenkom, die erbij kwam met de Wolken. Toen werden we zesde op het LVK. En dat is misschien wel, maar ja, de doorbraak is natuurlijk. Maar toen werden de mensen wel, toen wisten de mensen wel in Limburg gewoon een beetje weer mee.

0: Geen vaste Lovers-nummers dus na dit seizoen meer. Maar helemaal stoppen sluiten de broers niet uit.
1: We blieven geen zingen, dus dat we misschien wat meer het Nederlandstalige lied gaan doen. En dat we met de carnaval lekker vrij gaan gooien. En dat we dan in de zomer... Nee, de broertjes, maar de broertjes weer. Nee,
2: nee, maar dat zou kunnen.
1: Misschien daar zien we een beetje over Noorn denken. En dat vinden we ook leuk, want we zingen liever geen zingen. Maar de vaste lovende op een gegeven moment... Ik denk, ja, de laatste 11 keer waar we stonden, nogmaals... Dus het is ook gewoon veel jeugd om de gang komen. De muziek, ik zeg niet dat het verhangert, maar het werd anders. En ik heb gezegd, ik ga niet hakken op de bühne. En allemaal die dingen, dat past niet bij ons. Zo zien we niet. We hebben een heel leuk tijd achter de rug. Heel veel vrienden en leuke vastelovers artiesten hebben we leren kennen. En hebben we nog steeds heel veel contact mee. En dat is gewoon iets wat ze nooit gaan vergeten.
3: De is aangebroken, ik klik wat erin. Je voelt veel kleurig, amper onderscheiden.
1: Maar ik weet dat we een keer, bij een van de laatste PNM festivals stongen, dat er zo'n meiden van Christophe Nervous stongen, dingen. Oh, dat zien de breukjes, daar even iets van, oh ja, nou... En toen zien we op een gegeven moment ook overal met gestopt met de liedjes over de panningen, terwijl we het een warm hart altijd hebben toegedraaid.

Maar wij gingen op een gegeven moment richting een professionele studio, richting Milestone. We gingen ook optredens doen, dus we hoeven een langer budget te doen, ook aan de muziekbank. Dus het verschil door en door ook al groter. Ja. En we hebben onder mij gedaan met die liedjes over, even goed met producties van Milestone, we hebben net zo goed verder en derde worden. Maar op een gegeven moment was het goed en toen hebben we gezegd van door gaan we het stoppen. Maar we sloten wel af dit jaar. We gaan dit jaar wel meedoen in de liedjes over, we hebben al gezegd, we zijn gestart op de liedjes over in Panningen. Bij de Kuurzoetkapel en daar gaan we ook weer eindigen. Dus we gaan nog eindronde doen, de liedjesavond. We gaan ons inschrijven voor het LVK. En we gaan nog heel veel leuke optredens doen. We hebben nog heel veel in de agenda staan. En vastgelopen is dinsdag inderdaad om 11 uur, om 10:30 s'avonds.

Blinding Lights, de eerste grote hit van Weekend. De uitbreiding van de wethoudersformatie in de gemeente Bezel van 3 naar 4 wethouders en van 3.0 naar 3,3 FTE kost de raadsperiode 2026-2013 naar verwachting bijna 150.000 euro extra. Dat blijkt uit antwoorden van het college van de burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de VLP. En dit bedrag bestaat vooral uit extra personeelskosten. De jaarlijkse loonkosten lopen de komende jaren verder op. In 2029 bedragen de extra loonkosten bijna 40.000.

euro. Daarnaast komen er mogelijk extra pensioenlasten van 40.700 euro per jaar. En voor wachtgeld bestaat in maximaal extra risico van 110.799 euro. De uitbreiding leidt volgens het college niet tot extra ambtelijke formatie.

Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help. En dit allemaal tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. We gaan zo naar het nieuws, situatie op de weg en uiteraard de weersverwachting van vandaag, morgen en tot en met het weekend. Maar eerst een gouden ouwe, Ricky Nelson en Poor Little Fool.

12:33 op deze donderdag 27 augustus. We gaan naar het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de 52-jarige Fred H. Van die 4 jaar is 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem in 2023 op het spoor via opvallende mailberichten. Bij onderzoeking in 2025 verwijderde H. apps en gooide hij 2 harde schijven weg. Een tweede doorzoeking leverde 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal op. De rechter noemt het gevonden materiaal woensdagmiddag heel extreem. H. zegt dat hij handelde vanuit fascinatie en een moeilijke periode, maar toont nu berouw. De uitspraak volgt over 2 weken. Een eerdere periode in voorarrest wordt daarbij uiteraard afgetrokken. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand op de Donkstraat in Zwolle. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de brandweer adviseerde om ramen en deuren dicht te houden in de omgeving. Rond 19:30 kwam de melding van de brand binnen. Al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand. En vanuit de wijde omgeving was de rook te zien, waaronder ook 10 rij. Een grote schuur achterop het terrein stond volledig in brand. En vanuit deze schuur waren meerdere explosies waarneembaar. Maar wat er nou precies in de schuur aanwezig was, is nog onbekend. In de naastgelegen padenwei stonden volgens een correspondent ter plaatse zo'n 10 tot 20 paden. En zij werden in veiligheid gebracht. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En in de buurt van Piershof in Pallingen hebben nepagenten geprobeerd mensen op te lichten. Dat gebeurde op 20 augustus jongstleden. Maar de politie communiceerde het incident pas vandaag. In een oproep via Burgernet worden getuigen gezocht zich bij de politie te melden. De poging tot oplichting vond die dag plaats tussen 3 en 4 uur 's middags. En volgens de politie werd het slachtoffer gebeld door 2 personen die zich voordeden als agenten. Zij vroegen of waardevolle spullen klaargelegd konden worden, zodat deze door de zogenaamde politie opgehaald zouden worden. Het bleef bij een poging en geen daadwerkelijke oplichting. De politie zoekt onder meer naar een vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Zij zou tussen de 1,60 en 1,70 meter lang zijn, een slank postuur hebben en donkere haren hebben. Ook droeg zij donkere kleding en zwarte schoenen. De vrouw zou na het incident via Piershof richting de John F. Kennedy-laan zijn gelopen. En de politie vraagt bewoners en andere getuigen om camerabeelden, foto's of andere informatie te delen die kan helpen bij het onderzoek. We gaan naar het weer. De dag begon vandaag met wolkenvelden en een lokaal buitje. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en het is broeierig warm met 28 tot 31 graden. Later vanavond en vannacht komt het overal tot stevige regen- en onweersbuien. De komende dagen blijft het wisselvallig zomerweer en het is nog minder. En vannacht wordt het minder warm. Morgen vrijdag opnieuw kans op onweer en flink wat neerslag in korte tijd. Dus doorschijnt de zon af en toe. Er waait een meest matige zuidwestelijke wind. En daarmee is de warmste luchtsoort uit onze omgeving verdreven. Het wordt namelijk maximaal 23 graden. En in het weekend hebben we te maken met geregeld zon met temperaturen rond de 23 graden. Wat heel normaal is voor de tijd van het jaar. We gaan meteen door naar de situatie op de weg. Even kijken, een file op de N273 Maaseik richting Venlo. 2 kilometer tussen de A2 afrit Gratum en de

Hilderpeel recreatiegebied. Dan de andere meldingen die binnen zijn gekomen. Ik ga meteen refreshen, dan heb ik het meest actuele. Nou, dan valt het erg mee, moet ik zeggen. Dan blijft alleen de N270 over de hoogte van Koningslust. Want daar staat een auto met de knipperlicht aan in de berm bij 53,9. Zover situatie op de weg, het weer en nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1.nl, omroephorst.nl. En inderdaad, je kunt het inmiddels alweer invullen op de makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: 42 jaar geleden in 1984. Man at Work. Met Down Under. Wekenlang in de hit parade. Ze noemden het de vroeger de lijst, de BNM Top 40. 15 bestond er niet eens. Maar het was nog de Top 40. Man at Work en Down Under in Lunch Live. Gert Bartolet. Beter bekend onder zijn artiestennaam Cher Bataille. En tegenwoordig woonachtig in Zevenum ontvangt dit jaar de Veldelijke Oeuvreprijs. De jury noemt zijn decennialange bijdrage aan de Limburgse muziek- en kleinkunstcultuur. En Omroep Hosse de Maas bezocht hem.
1: Meneer Hosse de Maas.
2: Goedendag.
1: Kom binnen. Ja.
3: Urges oestere kind in de man.
2: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Europrijs voor dich.
1: Het is me gewoon dat Veldeke nog weet dat ik leef.
4: Ger Bartolet krijgt de Veldeke Oeuvreprijs 2026. De schrijver, acteur en regisseur uit Klimmen timmert sinds de jaren 90 ook aan de weg als liedjesmaker. Kenners zien in hem een bruggenbouwer tussen de hogere en de lagere cultuur in Limburg. 14 jaar geleden werd hij getroffen door een zware hersenbloeding en moest hij een flinke stap terug doen. Maar dat doet niets af aan zijn oeuvre.
1: Nou, ze willen me geen oeuvreprijs geven.
5: Ja.
1: Ja.
5: En wat denk je ervan?
1: Ik maak geen dingen om een prijs te krijgen. Ik maak vooral dingen omdat ik het niet kan laten. Nou, de toestand hoe ik me sinds 14 jaar in beving, is dat eigenlijk een proces wat ik deel met iedereen, de hersenletsel oplep. Als dat hoort, wie dat gezien worden, dan is het een compliment voor de mensen die dat verzinnen.
5: Ja, maar wel erkenning nu, toch?
1: Ja, maar wat is dat eigenlijk, erkenning? Wat is dat?
5: Dat de mensen zich niet vergeten zijn, ja.
1: Ja.
4: De Oeuvreprijs wordt uitgereikt op 19 september tijdens de Nacht van het Limburgse Lied in Venlo.
6: Lunch Live.

Chef Special en In Your Arms. We gaan zo meteen het hebben over hondenpoep bij een school. Maar eerst DNCA met Cake by the Ocean.

0: 7 minuutjes voor 1. DNCA en Cake by the Ocean. De leerlingenraad van basisschool De Groenling heeft maatregelen tegen de hondenpoep in het Ringoverpark gepresenteerd. De kinderen en de ouders zijn het al lange tijd beu om hondenpoep van schoenen te poetsen.
1: Op basisschool De Groenling in Panningen zijn de kinderen het beu om zich zorgen te maken over hondenpoep tijdens de pauzes. Daarom kwam de leerlingenraad in actie.
2: Eerst kwam er een ouder en die had een brief geschreven over dat er best wel veel werd gepoept op onze school. Door de honden. En dat we daar wat aan moesten doen. Dus toen zijn we daar met de maakwerk mee bezig geweest.
1: Tijdens de maakwerkweek hebben de leerlingen zelf bordjes en posters gemaakt om duidelijk te maken dat hondenpoep opgeruimd moet worden. Suze maakte samen met een vriendin deze poster.
3: Dit is een meisje en die ruimt de poep wel op, maar dit is een meisje en die ruimt de poep niet op. En dan zegt de directeur en juf Sharon en de andere juf Judith dat ze dat wel moet doen. En zij zegt nog steeds nee, maar dan gaat ze het wel opruimen. En dat moet ook.
4: Ik denk omdat ze een poepzakje vergeten en dan laten ze het gewoon liggen. Meestal vergeten mensen het en dan kunnen ze hier een poepzakje pakken en het alsnog opruimen.
1: Ten slotte heeft Bodhi nog één boodschap voor iedereen die zijn hond uitlaat langs de Groenling.
4: Ruim je poep op.
0: Ja, ruim je poep op. En we gaan van het een naar het ander. One Direction. En ze hebben een story of

One Direction, A Story of My Life. Wordt het bijna uur, bijna 1 uur. Dankjewel weer voor het luisteren en kijken. En je weet het, morgen weer Lunch Live. We gaan eruit met Cyndi Lauper en Time After Time.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Maastricht heeft deze zomer een Nederlands warmterecord gevestigd. 3 nachten achter elkaar kwam de temperatuur niet onder de 22 graden. Volgens Peter Siegmund van het KNMI is zelfs 2 van zulke warme nachten op rij nooit eerder in Nederland gemeten.
1: Meestal zien wij die warme nachten in Vlissingen, vlakbij de zee. En het binnenland koelt op zich normaal best wel af. En ook Maastricht. Maar ja, ik denk dat er veel vocht in de lucht heeft gezeten. Ook de nachten waren kort, dat scheelt ook wel. Dus weinig tijd om af te koelen, eind juni natuurlijk langs de dag. Toch best bijzonder dat dit nou net in Maastricht gebeurt.
0: Het record past in een uitzonderlijke zomer. Die van 2026 is officieel de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Het waterschap Limburg wil de regels voor langdurige droogte aanscherpen. Volgens dijkgraaf Saskia Borgers schieten de huidige maatregelen tekort. Het waterschap wil onder meer lokaal beperkingen kunnen opleggen voor het oppompen van grondwater. Het neerslagtekort in Limburg bedraagt nog altijd ruim 200 liter per vierkante meter. Op veel plaatsen staat het grondwater een halve tot een hele meter lager dan normaal. Ook wil het waterschap dat zo'n 3500 geregistreerde pompen een watermeter krijgen. De stichting Draaksteken Bezel is op zoek naar een regisseur voor het grote openluchtspektakel in 2030. Die krijgt dan de artistieke leiding en moet de eeuwenoude traditie combineren met een eigentijdse voorstelling. Aan de Draaksteken werken honderden inwoners mee, van spelers tot decorbouwers en kostuummakers. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Het spektakel wordt eens in de 7 jaar opgevoerd. In Limburg zijn tussen 2021 en vorig jaar in totaal 45 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ongeveer 3/4 van de Limburgse slachtoffers was man. Landelijk daalt het aantal slachtoffers al langere tijd, van 240 in 1996 naar 103 vorig jaar. Bij vrouwelijke slachtoffers is in de helft van de gevallen de vermoedelijke dader, partner of ex-partner.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren een flinke zonnige periode, afgewisseld door enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het is droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 26 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn zonnige perioden, later in de middag wel flinke stapelwolken. En het blijft tot de avond droog. Het wordt maximaal zo'n 31 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. Het gaat drukkend warm aanvoelen. In de avond volgen er wel vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. Er worden nog honderden mensen vermist. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. En er zouden ook enkele Nederlanders bij zijn. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. In de zomer in Nederland was officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Het oude record was 18,9. En het weer droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen.

0: Omroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een man uit Veldhoven is aangehouden voor poging tot doodslag in Blerik. Dat zal dinsdag zijn gebeurd na een uit de hand gelopen ruzie tussen een andere man en een vrouw. Deze zomer is nu al de warmste sinds in 1901 de metingen begonnen, dat meldt het KNMI. En de provincie Limburg vraagt het kabinet om een landelijk vervolg aan het debat dat in november werd georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

0: aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
6: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en stroom.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Veldhoven is aangehouden voor poging tot doodslag in Blerik. Dat zal dinsdag zijn gebeurd na een uit de hand gelopen ruzie tussen een andere man en een vrouw. Deze zomer is nu al de warmste sinds in 1901 de metingen begonnen, dat meldt het KNMI. En de provincie Limburg vraagt het kabinet om een landelijk vervolg aan het debat dat in november werd georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.
1: Zon, zee, lekker lang uit. Vakantie.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst, alles voor in en om het huis.

is duister en kijk. Ze krupt op mijn shoot. Ach, ze is nog zo klein, maar och, zien we het snel goed. En dan denk ik aan hem en wat er mij heet verteld.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Veldhoven is aangehouden voor poging tot doodslag in Blerik. Dat zou zijn gebeurd na een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Deze zomer is nu al de warmste sinds in 1901 de metingen begonnen. Dat meldt het KNMI. En een chauffeur is niet goed geworden door een uit zijn vrachtwagen lekkende stof. Dat gebeurde bij Reuver op de Rijksweg.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30. De politie heeft een verdachte aangehouden. De veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vermoorden 8000 mensen uit de moslim-enclave Srebrenica, waar Nederlandse VN-blauwhelmen zaten. Mladic was 84. En het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
2: Dit is jouw zomer.
3: Je radio klonk nog nooit zo leuk.
2: Klonk nog nooit zo leuk.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service.

0: Bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame. @omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. Afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een nepagent heeft in Kerkrade een 76-jarige vrouw opgelicht. Hij maakte 35.000 euro aan contant geld buit. Deze zomer is nu al de warmste sinds in 1901 de metingen begonnen. Dat meldt het KNMI. En een chauffeur is niet goed geworden door een uit zijn vrachtwagen lekkende stof. Dat gebeurde bij Reuver op de Rijksweg.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het is tot de avond droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 31 graden. Het was drukkend warm. Komende avond en nacht moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 18 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden ook stapelwolken en er vallen met regelmaat regen- en onweersbuien. Door maximaal zo'n 25 graden en een stevige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. En voetbalbond UEFA bekijkt of het FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter kan krijgen. Aanleiding waren de plannen van Infantino om WK-rechten te verkopen aan derden. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
4: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas, via de Ether, DAB+ of online.

0: Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

might know how to play with fire.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een nepagent heeft in Kerkrade een 76-jarige vrouw opgelicht. Hij maakte 35.000 euro aan contant geld buit. Deze zomer is nu al de warmste sinds in 1901 de metingen begonnen. Dat meldt het KNMI. En een chauffeur is niet goed geworden door een uit zijn vrachtwagen lekkende stof. Dat gebeurde bij Reuver op de Rijksweg.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het is tot de avond droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 31 graden. Het was drukkend warm. Komende avond en nacht moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 18 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden ook stapelwolken en er vallen met regelmaat regen- en onweersbuien. Door maximaal zo'n 25 graden en een stevige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn

0: twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm, vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: Wauw! Wauw! Wat een zomer!
2: Omroep Horst aan de Maas.

0: que sí.
1: Once I

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens

0: 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de

0: Hand werd gedaan hè, aan de schoonzoon van Donald Trump. 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft.

helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dwerrelt het zich maar uitzoekt.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was dan afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het is tot de avond droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 31 graden. Het was drukkend warm. Komende avond en nacht moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 18 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken en er vallen met regelmaat regen- en onweersbuien. Tot maximaal zo'n 25 graden bij een stevige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.

0: 1 bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aanslag...

0: aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
4: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het is tot de avond droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 31 graden. Het was drukkend warm. Komende avond en nacht moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 18 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken en er vallen met regelmaat regen- en onweersbuien.

0: geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië.

0: Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: bij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk vliegen.

0: flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer. Via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.